0: des nu dat program Frues met Hoping harje, wat wie voor die hoop gestald hebben. Mijn naam is Irma en met mij is Hilda.
1: Ik zei ook hallo en welkom. Wie wel reden voor wat van de kraaf aan ze weerd hebben. Tussen aan waar we nu scheine leider harje en alles wat u wast heren, hopen we dat u wast kan een frische mout voeten.
0: Dat kan we doen met die weerd wat uit ons muur komen. Die hebben veel kraaf. Die kennen verhältnisse en families opbreken. Dort is zeer leicht zo'n te zeggen wat andere keine halb is. Wie kennen wiedbrokken om andere merken kleinfeilen oder eren zelfs wied verdorven. Wied kennen zeer weit doen.
1: Dan denk ik aan Tenezeip.
0: Tenezeip?
1: Jo, dort is zo leicht, door wat ruut te draken, aber hast du mal geproefd dat train nan te kriegen?
0: Ik heb dat niemals geproefd, wils ik weiter is nicht möglich.
1: Selbstverständlich nicht. Da wegen Sedeck, dort ist so aus Wied. Die können leicht rüttrecken. Aber

facto är man familjes bevundra dig en goden omgång kaba ena med den andren. Dot har fyllt donen med vose ena tom andren rede. Einstje människa påser säga upp vose to framde rede. Oba tus är dot na andre je schicht. Weiss vad ek denkt, vi frues habe en grouten enfluss op människa blås en vå vi rede. Dot är sne gov dig vi et treje habe. Die leifst du dot? Vi habe all en enfluss op anse tjenja eia da je boere sind. Vi sind fairbilder for anse tjenja. Van dort so es, wel vi da nicht de baste fairbilder sene, vilst de vore done, wat vi done, en zaie, wat vi zaie. En van vi nicht gode red habe im heim, dan vore anse tjenja ook so rede, to ere vriend. Os frues, tja vi de verhältnisse im heim abboe, oder dolerane, mer anse red, nicht so? Dort is so wichtig, dat we evalaie wat verre weerd wie brokke. Wel wie ans sicher zijn, dat wat uit ans moer uitkomt, wat lijftolig

Er alle vier karts teruggetrokken van Engeland en leden nu waren onze familie China. Ik zei tot deze twee, zijn je goede vriend? En de Anna deed ganz brof antwoordde en zei, wie zijn niet vriend, wie zijn nichte acht om afhang van de welt. God zei, laat licht schijnen, en dat wordt dag. En God zei, laat dat water onder de hemel een steed sammelen en laat door drie eerd opkomen. En dat weer zo. En God zei, laat dat water met verschillende tieren schwammen, en dat weer zo. En God zei, laat leven je tieren op je eerd verkomen, vij en zo'n vertrept, en wilde tieren, jeder soort op poort, en dat weer zo. Laat ons mensen merken die zo als wie zijn, en ons liknen, en dan deed hij die merken. Is dat niet om staunen dat God de ganze welt mag en de macht van zijn woord? Ober dat duurt niet lang, dan brugen de mensen dat verhältnis wat ze met God houden en willen er in eenen waarschuwen. Dat wir aus de zind in de welt nen komen en doordat zijn mensen van God getraind. Lote in de Bibel leven nog wat zeer interessant over God zijn woord. Wat ik nu lezen wil, is uit het eerste kapitel van Evangelium Johannes. Daar zegt het zo. Als alles aanvang, wie dat woord, en dat woord, wie bij God, en God wie dat woord. Hij wie im aanvang bij God. Durch arm is alles gemerkt, en ohne arm is nichts gemerkt, wat gemerkt is. Wat meint dat, wann dat zegt dat woord wie met God? Wel wie nog wieder lezen in dat kapitel en uitvinge. En dat woord wordt mensch en woont mank ons. En wie zagen wo herrlich hij wir, in een herrlichkeit zoals in voder zinem einzien zin jijf vol genood en woordheid. Also, wer wir dat woord? Jezus zelfst. Jezus wir door als de welt gemerkt wordt. Laat me nu nog eenmaal den vers lezen en jeder smol wann von dat Wort gered wird, wo ich Jesus do nennen stahle. Aus alles Anfang, wie Jesus, en Jesus wir bei Gott, en Jesus wir Gott. Jesus wir im Anfang bei Gott, durch Jesus es alles gemerkt, en ohne Arm es nichts gemerkt, was gemerkt es. Ich will dir eine Geschichte vertellen, was mich hat geholfen, dort zu verstehen, warum Jesus dort Wort genannt wird und er hier ab ihr kommen deit. Dort wir an einem hellen Abend, der Papa will nicht nur Weihnachtsfest gehen mit seiner Familie. Er sieht, er kann wirklich nicht an der Weihnachtsgeschichte leben, dass Jesus hier als Baby muss geboren werden. Hij zat het huis alleen aan een kalden oven en buiten deed het sneeuw. Met eenmaal hield hij wou door veel je in dat venster vliegen. Hij denkt hij wordt hij hem stal nemen laten, zodat hij zich door het tjennen opwarmen. Hij mukte die op en rookte veel. Hij proefde de nen te lakken met broodschrijmels. Hij deed met zijn arm zwijfelen en proefde nen te jagen. Ober de veel hadden bloos angst. Die wisten nicht, wat hij wil. En hij dacht tot zichzelf, ik kon die niet leiden en ik kon die niet jagen, want ik en waas wist dat het weiter te laten wat ik wil. Jo, want ik en veel weer, dan word ik tjene ere spraak reden, dan word ik tjene aan dat kloor merken, dat zij door hem stal worden veel warmer zijn. In Crackdown fungen de Tjortje Tlingers an te ringen. En met einmal gohne zijn Gedanken wieder, en hij fragt sich, wo is dat damit? Muss Jesus doorwehen, als Baby geboren worden, dat hij würde tjene de Sprach van de Menschen reden, zodat hij würde tjene weiter dat God zijn Vader ne grote leibhaft veraan? En doormet schneid hij zich door Haan im Schnee, wie als hij wist wie nach de doorwein gevierd wordt. Is die dat nu ook klare geworden, waarom Jezus dat woord genaamd wordt? Wie als Jezus een mens wordt, kunnen we hem verstaan. Hij kan ons zeggen wat God is, en hij bewijst ons zijn leven zoals geen andere had of kon.
En wel wie aan door veel loven

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das vierte Programm sagen wir weiter, wo genau Prophezeiung immer erfüllt wird, so es dort geschrieben steht. Mir ist dort interessant, dass die weißen Bibellehrer lehren, dass die Bibel nicht wirklich dort meint, was er sagt. Besonders auch mit dem Herrn Jesus in Ware kommen. Wie morgen immer dort, so eine Lehrer wollen der Liebste nicht reden von dort, wo die Bibel lehrt von der Zukunft. Sie meinen, dort ist nicht wichtig. Und das von der Programm, wo wir waren, seinen, wo Daniel die Schrift studiert, um zu seinen, was Gott hat gesagt von dort, wo zu seiner Zeit nach einer Zukunft wird. Ich lade ihn nur an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von Daniel und was heute Schrift verstand und was dort vor allem persönlich teilt. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur machst, rechtlich sein und zu alle Tauhörchen. Amen. Hier ist wahre Mettjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, ich lade ihn an, wenn du in der Bibel hast, dass du dich aufhörst, wie das nähende Kapitel in Daniel. Sein Buch, dort ist, wo wir vandaag waren studieren. Wir waren bei den ersten Vers anfangen. Da sind dächte Jahre viel sehr gute Bibellehrer gewasst, und den erdenken es so, dass dit ein sehr wichtiges Kapitel ist in Gott sein Wort. Da sind sogar Söhne, die so denken, dass dit ein von den wichtigsten Kapiteln ist in der ganzen Bibel. Und jo, mir ist auch so, dass ich damit einstimmen würde, dit ist ein sehr wichtiges Kapitel. Dort deed zich eindelen in twee delingen. Eind is Daniel zijn gebed in de eerste 21 vers. En dan in dat laatste poort van dat kapitel is dan de voorzaaiing van wat wie gewoonlijk Daniel zijn het 70 werk voor Daniel zijn volk nana. En wat deze voorzaaiing is een van de ganz wichtigste voorzaaiingen in de Bijbel. En dit gebed hier, dat Daniel Dool schreef, is ook wat dat wij zullen obacht opgeven. Ik wil vielleicht niet zoveel tijd nemen voor dit gebed als ik wil kennen, wils dat is een gebed en dat is beter dat bloos voor kan even te lezen. We waren even een beetje tijd nemen daarvan te reden. Nu, we hebben hier den aanvang van Daniels gebed en de eerste twee vers hier in het negende kapitel en hoor ik wat het gezegd. Daniel, das nächste Kapitel, die ersten zwei Vers. Und das erste Jahr von dem Ahasuerus, sein Darius, von der Familie von den Meiden, die König gemacht wird, über die Chaldea. Und das erste Jahr von sein Regieren verstand ich, Daniel, von den Nummern von den Jahren von den Birken, dort kam von dem Herrgott, der Jeremia, der Prophet, dort hat 70 Jahre vorgewirrt für das Vernichten von Jerusalem. Erstens, wir kennen der ziemliche Nähe bestätigen in der historischen Weltgeschichte. Als es gesagt, dass es in das erste Jahr wir von dem Darius sein Regierer, von der Meide-Familie. Da sind hier zwei wichtige Fragen. Erstens, wer wir des Darius? Na, Darius wir mehr so aus dem Titel leben aus dem Namen von einzelnen Mann. Dort wir so aus dem Rom der Kaiser schwere. Dem wird erwähnt in das fünfte Kapitel, den 31. Vers. Wir wissen von menschlicher historischer Geschichte, dass Darius das Babylon-Königreich vernichtet hat in das Jahr 538 für Jesus in Geburt. Und hier sagt er, dass Daniel das betet hat in das erste Jahr, von dem Darius sein regiere. Und Daniel, weil er ein guter Student wird von schriftlichen Schreiben, wisst nu dat die 70 jahre Gefangenschaft so mehr zu eng soll sein. Dort wir nu so mehr Zeit, dat den die Gelegenheit, wo gejeft wurde, trägt no erlohnt zu gönnen. Und Daniel wir besorgt am sein Volk, immerhin, haft am dat sehe gebordet, dat Babylon, dat Jude Königreich in den Tempel in Jerusalem vernicht hode. Und nu dat noch ein Königreich überhand nehm, wundert Daniel, wat nu passieren wird. De Juden hadden nu voor bij 70 jaar geleden en werden onderdrukt worden van den die aangevangen hadden genomen. En Daniel werd bezorgd. Hij wist dat Jeremia gered had van 70 jaar. Daniel was zobi 17 jaar oud geweest als Nebuchadnezzar aan een andere wacht genomen had van Jeruzalem en had aan naar Babylon genomen. God had dan gezegd der Jeremia dat het wordt voor 70 jaar zijn. Eerstens in Jeremia 24 af de vars zegt God en dat gans het land zal wees zijn en een erstaunen en deze nation zullen den Babylon chenig deine voor 70 jaar. Waar in Jeremia 29, de tiende vers, zegt God, der Jeremia, dan zo zegt de Heer God, dat nadem dat 70 jaar worden erveld zijn, waar ik jund bezieken en mijn godet woord te jund erfellen, en waar jund terugbrengen naar deze stad. Dat heet terug naar Jeruzalem. Nu, we moeten behouden dat Daniel, dem Jeremia zijn profetieën voor 70 jaar studeerd had. En we moeten behouden dat Daniel zijn gebed weer de navolg van zijn studium en God zijn woord. God zijn woord deed nu ook nog zo als het dan ook deed. God zijn wille openbaren toe ons. God zijn woord studeren en dan dat navolg je met gebed is de weg waar we God zijn wille uitvingen kennen. Nu dan, Daniel zijn gebed. En we willen dat goed bekijken verdem dat we God zijn antwoord tot arm studeren. En zijn nu hoe anders dit gebed is van wat we nu voor kunnen beden, o de Heere van Christen, hem openen beden. En zijn nu eerst de bedingingen van Daniel zijn beden. Nu Daniel 9, kapitel 3 en 4 vers. Ik stel mijn gezicht naar de Heer God, der gebed te zieken met heilig janken, met vasten en zacht zich en oos, en ik bid tot dem Heer mijn God en moek mijn bekende bekend en zeed, O Heer God, de grote en erstaunenswerte God, die den bond hield en erbarmen wijze deed tot den die am leef hebben en tot den die zijn geboten houden. Zij nu dat Daniel vaste deed. Als wat je zegt dat Jezus vaste deed, over dat vaste is niet tot God zijn volk gegeven als een geboten. Dat is wat dat je donen wordt bovenaan van dat wat verlangd wordt. En de gemeente voert ze nadem dat de gemeente gerend wordt aan den Pinksdag, werden er doorzien veel die voorken vast te deden. Zogar Paulus schreef daarvan in 2 Korinther dat after kapitel 27 vers, waar hij zegt van zichzelf, en last en schwierigheid, voorken en woken, en honger en darst, voorken met vasten en kald en het kleden. We zullen hier wat toelaaien en dat is dat Daniel een bijzondere aanhouden bewezen deed. Zogar Jacob praat het ernstig en zijn gebed, ik laat die niet kunnen buiten wann du mij zegenen worst. Wat dit gebed Daniel ziet is zeer persoonlijk en ernstig. En dat heeft met zichzelf en zijn volk te doen. En dat is bewezen en dat hij 41 maal de woord ik, wie en ons brukt. Je hast vielleicht behouden dat als we van dem Nebuchadnezzar reden, dat hij ook veel dat woord ik brukt. Aber hij brukt dat in een ganz andere weg. Bij dem weer dat stoltheid en poche, een teken dat hij dacht hij wie een zeer besondere man. Aber Daniel? Na alles wat een brukt donen is dat je beet lezen, en dan wordt een en dat het krijgt dat je eigen deel is. Hier is dat demut en zin bekennen. Het is een ganz andere zaak, zeg maar. Daniel is op zijn gezicht op de eerd. Die deed God zijn eigenschaften aan erkennen. Eerstens, hij kämpft ver dem Heer en ruw op zijn persoonlijke verwantschaft met dem Heer. Hij noemt hem dem Heer mijn God. Hij kämpft ver God en een zeer persoonlijke weg. En ver dem dat hij zijn bekennen deed, redt hij van hoe groot en erstaunenswert God is. Dat meint eindelijk dat God besonders wertvoll is. Wanneer een voor God kämpft, dan moet een behouden dat God een almachtige, een eerbiedende God is. Zij ook dat Daniel onerkennen deed, dat God zijn bund hield, en deed erbarmen bewijzen tot den die aan leef ha. Die deed niet bloos versprekingen maken, hij hield die ook. Hij is onveranderlijk, en also is hij true. Dat we deze zien erbormen dat Israël beschutst wordt zodat de nicht ganzen koor vernicht wordt. En dat is der Gott zijn erbormen en je know dat wie nu zijn, wo wie zijn, vriend. En Klagelieder 3, 22 staat geschreven, dat is der dem Herr Gott zijn erbormen dat wie nicht vernicht worden, wil zijn metlied is immer door. Anders gezegd, Gott is genedig, aber hij wil ook haar dat wie zullen bij de zaak zijn. Hij verlangt dat wie gehoorzaam zullen zijn. Nu wel we zien hoe Daniel nu weer beter deed, vijfde en zesde vers. Wie ha je zindigt, en ha angereicht die tjeet je donen, en zend je in onje vast en dem dat wie diene verschriften en diene gerechten verloten ha. En wie ha niet gehoorcht nu diene deine de profeten, die aan die nomen to onze tjenis, en onze tjenis zeens, en onze voders reden, en to al dat valt hem loont. Zijn nu wat Daniel dat eerste zegt, nadem dat hij God geëerd heeft. Wie ha je zindigt? Daniel deed zich hier zelfs met zijn volk verenigen. Als hij daar terug in Jeruzalem en Juda weerde, als hij God je in aan weerde, dat aan wat doorbracht dat zij in gevangenschap weerde. Hij is zeer je neef en zijn betjana. Hij deed jede zind einzeld nane benomen. Je zindigt. Angehoorzaam, jegen on, en nicht nur Gott seine Propheten gehorcht. Hij schrift die alle dol, en laat nicht uit. Mir is so, dat dit es krijgt wat zin betjane, nu ook es, vriend. So vorken kom wie, num Herr im Gebet en zei dan, O Herr, wann ik irgend wat anrecht gedone ha, verjef mi. Oder wie bede dat de Herr, ans alle zin vergeven zal, na jo. Aber da zijn tijden, vriend, wanneer wie nom herkomen matte, en aan vragen, dat hij, ans zin, zal denken helpen aan je wesse zin. Wie zullen je wesse zinde einzeld betjane? En betjane meint dat wie God gans krijgt zei, wat wie je donen ha, dat zin is. Hij wordt ans dat en ans je denken helpen en dan brengen. En hoe tje we dat weten, vriend? Dat waar we en God zijn woord vinden. Wanneer we God zijn woord vlietig lezen en ons dem Herr aangeven, dan wordt de Heilige Geest ons weten laten wanneer zijn is die we betjane zelen. En geloof me, vriend. Wanneer we wel eens zijn onze zin te betjane, dan wordt de Geest ons die weten laten. En we kennen dan dem Herr zijn vrede en vrede hebben. O Gott sei Dank für Sünde Vergebnis. In Jesaja dann, dort ist um erschrecken. Na jo. Aber der Herr weet dort sowieso. Dann will wir dort wie Nomen annehmen. Und dann wird der Herr uns vergeben. Und dort wegnehmen, Gott sei Dank.

Zo raant hij los. Dit wil hij ook onbediend nog zijn vriend vertellen. Als hij nog maar los raant en Rome uit kan op en goos, dan reed dat wel schoon. Oh, wat weet het hier bloos wat zo schoon reed. O ja, daar zat hij ooit waar een bak pankoeken aan goos. Op een kleine vierte bakte hij de pankoeken en verkaufte. Als hij aan zich ooit raant komen, dan zag ze ook voets dat geld biedelte over een paar amrammen holshank. Na, Kernol, wist u dienst een warme pankoek bij mij teupen? Nee. Het wel niet, nee. Na, Kernol, ze zocht die raadse ruten hield aan de hand, wist niet toch, vandoor maar 1 euro. Ja, 1 euro houdt hij. Dit poos krijgt. Na jo, am honger doch eigentlich krijgt. Hij nam de pankoek, gaf aan hem 1 euro en ooit hij op. Oh, maar de schmeid schoon. Schoon dik met sapsel had ze hem de nog besmeerd. Jo, dit schmeid schoon. Nu ooit hij de op. Zo jent hij bij zijn vriend. Hij zei ook niet 1 woord van zijn euro en van de pankoek wat hij zich gekauft had. Dat wie hem al een beetje leid. Puh, had hij toch niet zo doen. Als hij zich van deze ovens hand nooit te beden, dan moest hij met schande teugeven. Haar, het had voor die 1 euro verdoend. Maar het hebben we van mij uitgegeven. Maar het wil mij nog zo hebben mee. Het heb je nog zoveel door. Het wordt dan nog verdoen. Onbediend. En nu sloop hij in. Waar ik met een gewoon zwaar het woord.

op en dag som morgens, rand het eerste naar zijn papa. Papa, papa, kon ik een euro hebben? Dan wordt een euro kanal. Nou, papa, du weet het zo. Op een zondag worden ze bij ons in je mende zomelen geld voor een missionaar. Wenn du met de tjenja schoft, voor dem wel ik dat. Dan zal de tjenja ook tjenja wat er vertuipen. Jo, kanal, dat is schön, dat du dir zo überleicht hast. Aber dat geld zal du dir verdoen. Dan wirst du dat met veel geratere vrede ook geven tjenen. Opa, papa, wo kan zo'n kleine jong als het arbeiden? O, kanal, het heb voor die arbeid. Sitst du ans Esel da op een weerstone? Die heeft zo'n darst. Die moet einmal een woede gebracht. Dem drinnt sie lute, dem noch ein paar andere Welt gebracht, wo moja groß is, en dann kostet sie von mir auch ein Euro trier. Jo, dit wil hij jieren dönen. Hij jient ne dem Esel, en des Esel wie, so is jeder Esel, richtig stier assig. De wie nicht von der Städte trier. Hij rijdt om ezel en draait en schuift en duidt, aber hij kreeg de meest niet van de stad. Aber eindelijk had hij dem wat een woede, wo de ezel dan ook schoon gedronken had, aber nu dem nog wat dat treed treed. Ja, kanal moest voorkendenten, dit geld weer van de schwoer verdoendet. Aber Emma war da dachte, mit wie viel Fred heute dort dann oppe Sündag wurde dem Missionar geben können. Und so bemäht er sich auch. Und er kam mit dem Esel auch geleitlich an. Er braucht dem noch oppe Wies, muckte auch noch weiter, et döher tö, und nu kon der Esel der Große. Geleitlich holt er nu von seinem Papa dem Euro auf. Dem wurde er nu dem Missionar geben. Hij stap den Wader en zijn lader het Biedel te nennen en rande met geleidelijk naar zijn vriend. Ne droes wil hij rannen. Jo, dem wordt hij dit voets vertalen, wat hij zich door van door verdoend had en dat hij dit te zindig sporen wil.

0: Als hij bedroes aankwam, speelde ze bij de buiten en deed het ook zo schoon. Maar dan kwam heen van Jan en Dart nog voorbij. Heen weer een ritterjong. Heen had vandoor een gans niet altijd iets rijden en wist en dat. Dat kon de dieren opmaken. Man kon ook het dak naar hen schuiven en dan kon dat onder dak voeren. En wanneer man op een knop strijdt, dan boor dat als een aastet. Heen, durf je ook een beetje met spelen? Ja, maar wat heb ik daarvan? Wat geef je mij? Droes, een knol voelde zich aan de foppen. Droes wist dat hij bloes een lutscher daar had. Ja, wanneer met hem lutscher geeft, dan kost een klein beetje met spelen. Een ganz kleine stutje durf Droes dat huilen dat altijd. Zo, nu op het redzeven. Mooi hast je die niet verdoond. Voor een lutschertje. Knol vroeg. Heen, durf je ook een beetje met spelen? Wat jefst niet? Knol dreht zijn voppen naar buiten en wist dat hij er nog spannen had. Na, ik zou die laden het biedeltje nog om een hals hangen. Daar is toch onbedingt wat benen. Du wist dat niet laden met die drogen.
1: Dat stemt door wie wat benen. Aber heen hield hem al het autootje aan. Ze nam hij dat autootje. En gaf zijn euro uit een fopte. Er speelden stutste dan met.
0: Zo, nu geef mij het altijd de trid. Dat is mind,
1: zei hij en ging naar huis. Knol ging van daar ganz treurig naar huis. Al waarde weer zijn geld was. Als hij van daar zo oven zich hand nooit, ten bede zoals jeder oven. Dan moest hij waarde met schoon de teug geven. Dat geld wat hij eindelijk gezommeld had en zich schwor verdoond had om dat voor een mission te geven dat weer wat er was. Hij had het water voor zich uitgegeven. Vandaag sloop hij met nog een schworer hart in. Wordt het dan niet bij hem kloppen? Hij wilde ook zo jaren ook mal de mission nog wat geven. Hij wilde ook wat voor het tiener doen want hem haar nog niet hadden. Maar hij nam zich vast ver. Morgen, dan zal het beter worden.

Hol. Få hjälp av tjejen fol. När Anders trivs min återtjänst. Nu rann Kernol svind vidare. Och kom nu Anders fru förbi vänd vara sort en sån sjönje pannkokebröd. Åh, det rädd vara så sjön. Och så från vit när gröda pannkok upphöv en Kernol de vojs. Dan wijfelde hij met een kop. Nee, het wel van door, Tonja. En ran schwinde huis. Thuis van door zijn ovens beed hij. En hij kon hem haren danken dat hij zoveel kracht gehad had. En niet het geld uitgegeven had. Als nu de zondag kwam, met zoveel vrede. Als dit kernol en een collect het geld neem gaf. Het loopt met zoveel vrede gaf dat Tonja van door het geld. Och sen jag inte vänster ett olm. Vad jag inte vart förnämma för om haren till döna. Bet därom. En det här säljst vart syntan och fred en kraft geva dem döns till döna.

0: Hallo, mijn naam is Irma en ik vrij me dat u nog aan het hartje wist. Dit programma heet Vrouwens met Hopening. Hoe heet u dat vandaag, Hilde?
1: Mij heet het goed, dankzij. Jede week hebben we dat verlangen van wat te reden op ons programma wat onze touwheren moet geven wordt en er leven. Onze thema's zijn zeer verschieden. Eensmaal reden we te jonge vrouwens, andermaal van kinga, oudermaal van elle worden. Ditmaal is dat van onabrechtigheid.
0: Hilde, wat is dat, wanneer leer je dat? Fangt dat niet ook ganz jong aan?
1: Jo, zo'n brugt einer kinga nicht bijbrengen. Ik leef dat voor het goud zijn, van wie moet dat van reden worden. Wat zal einer doen, wanneer einer dat antwoordt, dat een kind leer je dat?
0: Wie is met dat met de oppassen wat we zeggen of doen, wanneer onze kinga leer? Erstens moeten zij weten wat leerjes zijn en wat de waarheid is. En einfach proberen dort bij te brengen wat wichtig dort is, dort einer oprechtig is.
1: Ik leef ook van einer bloos dol even een kind is, van dort je leuwe haft, dan hebben die wiederhaan angst, de waarheid te zeggen. Wie worden nach meier even dit heren van Carol? Ihr schwoven nu een leithartje.